nou maar Simcho. Onze Simcho is niet geweest aan Zemmersburg. Dus hij heeft hard en gader. Dat is een haarbreken. Haarbreken naar de Indische kinderen. Die heeft zo'n zwerg. Zwerg is maar aan hem. Simcho, wanneer het maar niet schemer.